0: that.
1: Met dagen stug steeds. Radio Egaland, een oorlingskanaal. Oké. Okay.